0: Geen slaap, wel klassiekers. Venlo Vintage. Goedenacht.
1: De allermooiste klassiekers klinken zachtjes uit je speakers. Venlo Vintage wenst je een mooie nacht.

0: Bouts.
1: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
2: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
3: Een hele goede nacht.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.

Venlo Vintage is er ook 's nachts. Voor je afterparty. Voor nachtwerkers die in ploegendiensten werken. Mensen die willen ontsnappen aan de dagelijkse stress. Mensen met muggen op de slaapkamer. Of gewoon echte muziekliefhebbers. In de stilte van de nacht fluisteren de klassiekers de mooiste verhalen. De sterren glanzen buiten, terwijl jij geniet van de zachte stem van Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage is altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
0: Goedenacht.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.
4: Een hele goede morgen.
2: Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Tot 7 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
5: Goedemorgen.

How deep is your love? Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 11 september 2026. Ja, een belangrijke datum. Straks meer daarover. Ja, het is altijd zo. Je kunt wel gedaan hebben ooit een keer vroeger in een vroeger leven. Of 100 jaar geleden. Of 30 of 40 of 50 jaar geleden. De waarheid die achterhaalt.

fiets in het buitengebied van Deventer. Ook toen werd het slachtoffer met geweld van haar fiets getrokken en met geweld misbruikt. Er is nooit een verdachte aangehouden. Maar er is toen wel DNA veiliggesteld. Ja, inmiddels was al duidelijk dat het DNA in beide zaken overeenkwam. Maar ja, er zijn van die cold case teams, zeg maar, die dan daarmee aan de gang gaan. Maar ja, het cold case team is 30 jaar later op zoek gegaan naar mogelijke verwanten in de DNA-bank. En dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 61-jarige man. En hij zit momenteel vast, hè. Ja, die man die heeft dus 30 jaar geleden, als alles straks klopt via de rechter en zo, heeft dus verkrachtingen gedaan. En dacht na 30 jaar, nou, het zal wel verjaard zijn, ze zullen er wel niks meer mee doen. Maar ja, zo zie je, het is toch uitgezocht door het cold case team. En de man die moet dus alsnog berecht worden, hè? Ja. Als hij bekend natuurlijk, hè? Dus dat is nog even de grote vraag. Want ja, ik kan het natuurlijk volhouden en dan loopt het nog op niks uit. Maar goed, het is in elk geval wel bijzonder, hè? Dat er iets van 30 jaar geleden dan alsnog onderzocht is en dan alsnog een dader gevonden is. Hè? Ja. Ja, het cold case team, hè? Die zijn er bij de politie altijd. Hè? Die zoeken altijd oude moorden uit waar men vastgelopen is of zo, weet ik veel wat. En dan duikt men daar nog een keertje in. Hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker tijd. Het is vrijdag. Het is bijna weekend, jongens.

Snap in de back-to-back classic uit de jaren 90 natuurlijk. Hè, met Eternity. Ja, het klopt. Ik krijg er al een appje binnen. Erik, je bent nog van school. Ja, dat klopt. Het is aan het einde zo'n beetje de griepepidemie hier in Huizen van Vlietjes. Dus misschien nog 2-3 dagen uitzieken en dan zijn we er weer. Ja, wat betreft het normale leven. Maar dit is nog eventjes afzien. Dat klopt. Goed opgewerkt. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, binnenkort vinden de open dagen weer plaats van de Nationale Duurzame Huizenroute. En wel op 31 oktober en 7 november. Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken hoe andere bewoners hun huis hebben aangepakt. Ja, met de groei van het aantal deelnemers kunnen de inwoners bij meer verschillende woningen binnenkijken en zien wat er op dit moment mogelijk is. Van bekende maatregelen tot nieuwe oplossingen en technieken. Ja, dus op zaterdag 31 oktober en 7 november de open dagen van de Nationale Duurzame Huizenroute. Ja. En ja, ik zei het al, het is vandaag 11 september. Nou, ja, duizenden Amerikaanse hulpverleners die spoeden zich naar de aanslagen op 11 september 2001 in de Twin Towers in New York. Een van hen was brandweerman Michael O'Connell. Zegt, ik vind het nog steeds bijzonder hoe we elkaar hielpen. Ja, ik was op dat moment thuis toen de toren werd geraakt. Zo zegt de 50-jarige Amerikaan en voormalige luitenant bij de New Yorkse brandweer. Ja, hij zegt, toen gebeurde het. Hij was eerder dat jaar begonnen op de brandweerkazerne in New York. En enkele maanden later werd American Airlines Flight 11 richting LA gekaapt door 5 terroristen. Ja, het toestel vloog, zoals iedereen weet, om 9:15 zo'n beetje de North Tower in. Een kwartier later ramde een tweede vliegtuig, de South Tower. Bijna 3000 mensen kwamen om het leven op dat moment. Ja, vandaag worden er ook weer wat herdenkingen gehouden in New York in verband met 9/11. Ja, omdat het vandaag toch een belangrijke dag is, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er lichte regen. We hebben ook motregen. Later vanmiddag dan wordt het wat droger en breekt af en toe de zon door. In het oosten blijft de boel nog een beetje nat. Er is een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op. En de komende nachten is er wat mist. Dus oppassen op de weg. Zaterdag begint grijs. Later breekt de zon door en blijft het overdag droog. Wordt iets warmer. 20 tot 23 graden. Vandaag moeten we dus doen met temperaturen van rond de 20 graden.

De dagtopper van vandaag, van deze 11e september. Alex Kinter en Moon on Fire hoorde je. Dus je hoort hem vandaag als de dagtopper. Liedje met extra veel steun natuurlijk. Dan wordt hier wat extra gedraaid en wat extra aandacht aan geschonken. Goed, voor de wekker wakker. Ja, bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in Limburg zijn 3 gewonden gevallen afgelopen nacht. De auto van de verdachte die crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, zo heeft de politie gebeld. De politie kreeg in de nacht een melding over de inbraak bij het tankstation aan de Baarlozeweg. En de politie die heeft de vluchtauto gezien in Blerik. En omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door de agenten een achtervolging ingezet. En hierop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg op de afrit Venlo-Zuid. Ja, over de ernst van de verwondingen van de inzittenden, daar is nog niks of weinig bekendgemaakt. En Sacha Baron Cohen gaat de hoofdrol spelen in het toneelstuk De Popinjay Cavalier van regisseur Quentin Tarantino. Ja, het toneelstuk moet in het voorjaar van volgend jaar in première gaan in Londen. Dat heeft de Hollywood Reporter gemeld en ook Deadline. Ja, het betreft het theaterdebuut van zowel Cohen als Tarantino. Want ja, die kennen we eigenlijk meer van de films, hè. Ja, het stuk is aangekondigd als een onstuimige komedie over bedrog en vermomming. Ja. En het laatste bericht, 42% van de ZZP'ers heeft minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. Van juist deze groep zegt 77% dat er veel vraag is naar het eigen werk. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het uurtarievenonderzoek van dit jaar. Ruim 16.000 ZZP'ers zijn ondervraagd. Van de ZZP'ers die korter dan een jaar ondernemen, heeft 55% minder dan 3 maanden zicht op werk of omzet. De ondernemers die langer dan 10 jaar actief zijn, is dat 37%. De ervaren vraag die verschilt nauwelijks. Ja, zo blijkt volgens de laatste relazen. Ja, het is wederom druk op de weg, mocht je met de auto nog een eindje gaan rijden. De A27, daar is het aansluiten. De A73 is het ook druk. De N3 richting Papendrecht, daar is het ook druk. Het valt over het algemeen voor de vrijdag nogal mee. Ja, er staat er ook nog eentje richting Gorinchem vanaf Breda op de A27 bij Werkendam. Daar is de boel zeg maar dicht voor vrachtauto's en dat zorgt ook een klein beetje voor vertraging.

Ja, het is vrijdag, hè. Dat betekent dat het een extra liedje van Elvis. Vrijdag is de Elvisdag. Ik weet niet tot hoe lang het gaat duren dat we dat gaan doen op vrijdag. Maar tot nu toe bevalt het wel lekker, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag een grote feestdag in Luxemburg. Tot en met 13 september. In dit tweede weekend van september wordt in het Luxemburgse stadje Grevenmacher aan de Moesel een groot driedaagse wijnfeest gevierd. Dus mocht je van wijnen houden, wijnen. Het wijnfeest is daar gestart. Ja, het druiven- en wijnfeest wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 13 september. En vanavond dan wordt de wijnkoningin gekroond. Ja, en morgen zijn er concerten. Dan is er onder andere showband parade en is er vuurwerk op de oevers van de Moesel. En zondagmiddag in Luxemburg dan trekt een folklorische optocht door de nauwe straatjes. De nieuwe wijnkoningin die staat dan op een eigen praalwagen. Dus mocht je van een dagje uit misschien een beetje gaan tanken, hè, want het is daar erg goedkoop natuurlijk om benzine te tanken, dan zou ik zo zeker Luxemburg even dit weekend in het achterhoofd houden, want dat is misschien wel leuk. Ja, een win-win situatie, hè? Goedkoop tanken en ook nog een leuke dag beleven en lekker wijn drinken.

bekende man hoor, deze Sean Stockman. Misschien zegt het je nu niks, maar als ik bijvoorbeeld zeg dat hij een bekende R&B-zanger is, een producer en een songwriter die ook bekend is geworden als lid van Boyz II Men. Ja, samen met deze legendarische groep domineerde hij in de jaren 90 de internationale hitlijsten. En dit was het liedje Head Over Heels, een solo-projectje van Sean Stockman van de bekende band Boyz II Men. Alleen een solo projectje voor een film, hè? De film Disappearing Acts, want daar gaat het over, hè? Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de laatste berichten wat betreft het nieuws. Ja, een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT is afgelopen donderdag betrokken geraakt bij een ongeval in Zwitserland. Daar zijn meerdere mensen om het leven gekomen, zo meldt de Zwitserse politie. Er wordt serieus rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Ja, het ongeluk gebeurde rond 5 uur bij de regio Zernes en Zus. En aan boord waren 49 Nederlanders, dat meldt de alarmcentrale. Ja, de organisatie die de hulpverlening coördineert. Ja, eerder ging het om 48, maar dat was exclusief de buschauffeur. Waarschijnlijk waren alle inzittenden van de bus Nederlands, maar dat is nog niet bevestigd. Ja, verschrikkelijke ramp dus daar. Ja, en de politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van bijna 4000 kilo cocaïne te smokkelen. Hij probeerde dat in te voeren. Ja, de partij drugs werd afgelopen maandag in containers aangetroffen. Het OM deelde het nieuws over de arrestatie en de onderschepte drugs afgelopen donderdagavond. Ja, de Nederlandse man is al voorgeleid. Ja, het Franse pakket meldt dat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro aan boord zou zijn geweest van een vrachtschip dat uit Ghana kwam. En ook nog nieuws uit Amerika. De VS heeft de NAVO-bondgenoten onder druk gezet om mee te werken aan het afbreken van het internationale strafhof, het ICC. En om zich terug te trekken uit het hof. Dat zeggen ingewijden aan onder andere diverse omroepen na een publicatie van de nieuwswebsite Politico. Ja, president Trump die is al een tijdje bezig om een agressieve campagne tegen het hof dat individuen kan vervolgen. Die worden verdacht van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid voor het gerecht te krijgen. Ja, de Amerikaanse NAVO-ambassadeur die zei op een NAVO-bijeenkomst dat het land heel goed in de gaten houdt wie aan hun kant staat. Ook kregen de NAVO-delegaties van de VS een brief met het dringende verzoek eigenlijk om zich terug te trekken uit het hof. Ja, het internationale strafhof, hè, dus heel erg belangrijk wel, want ja, die gaan mensen voor het gerecht dagen die bijvoorbeeld genocide hebben gedaan, hè, of misdrijven tegen de menselijkheid. Ja, nog steeds mensen uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, hè, die dan toch getraceerd worden. En die worden dan toch nog berecht, hè. Ja, dus is wel belangrijk. Maar ja, Amerika die wil er vanaf. Die willen niet meer dat het strafhof bestaat, hè. Die willen het gewoon deleten, zoals het zo mooi heet, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1841 schilder John Raand, ja, zo heet hij, krijgt patent op de tube. Het is een handig dingetje om verf in te doen, zo dacht hij. Nou ja, anno 2026 wordt deze tube nog steeds gebruikt.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistieke en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedemorgen.

Venlo Vintage. Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaats op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. In Limburg zijn drie gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het wordt al.

0: Tyvenlo Vintage draait alles om de hits die je hart sneller laten kloppen en je benen niet stil kunnen houden.
1: Venlo Vintage.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soes in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Een van de drie gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een Franse vader van drie kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat waarna hij dreigde haar te onthoofden. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21 en in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.

is Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. 3 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer, er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

voel je weer even helemaal jong bij de radio experience van Venlo Vintage. 60s, 70s, 80s, 90s en zero's. Non-stop klassiekers. De allermooiste die je nooit vergeet.

0: Het is 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo-Bezel en Brunsum-Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En dit was het radionieuws.

0: klassiekers.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bitch!
1: Het is 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En dit was het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Goedemiddag,

Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Drie uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitisch eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
3: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden.
4: Een goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitisch eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Yeah.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenis aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80% naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris De Bat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
3: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

Samen luisteren naar oude klassiekers verbindt generaties en brengt herinneringen tot leven. Geniet van een ontspannen weekend door te luisteren naar de mooiste klassiekers op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: De klassiekers die je hart raken. Hoor je op Venlo Vintage. Dag en nacht.
1: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
2: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
3: Tot morgen.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.
2: De

0: De muziek die je leven kleur gaf, hoor je dag en nacht in de beste kwaliteit. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede middag.
2: Prettig weekend!

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3,5 jaar vooruit. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog, het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Goedenavond.
2: Prettig weekend.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 0,1% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wenst je een goede avond.

0: De charme van vroeger, de schoonheid van nu. De klassiekers van Venlo Vintage zijn de spiegel van de tijd.
1: Venlo Vintage, de hele dag lang. De allermooiste klassiekers.
2: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
3: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
4: Tot morgen.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Goedenavond,

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage.

0: 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Geen nieuwerwetsheid, maar pure muzikale traditie die klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

De avond brengt rust en nieuwe dromen voor morgen. Luister naar de klassiekers die nooit vervelen. Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Het weer, opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

strand. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder, een compilatie met acht muzikanten en een accordeon. Mijn

wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen wat. Als

eens aan de top gekomen. Die telt, geachte plattebos, denk je dat u een fan? Ik hop er eens even lekker aan. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Het weer, opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage. Met het oor.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Klassiekers.
1: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw. Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Klassiekers zonder houdbaarheidsdatum. Puur muzikaal goud. Van ABBA tot ZZ Top. Venlo Vintage. Jouw soundtrack van toen.